0: Op zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Schoon, hè, die gazon.
2: Ja, alleen jammer dat ons gras in de zomer zo snel verkleurt.
1: Zeg, maar dan bellen we toch gewoon naar Aquadril. Die doen een grondboring en die plaatsen een degelijke grondwaterpomp en beregening.
2: En voilà, onze tuin content.
1: Ja, en onze portemonnee ook.
2: Ja.
0: Aquadril werkt met zeer compacte machines en is door Vlarel erkend. Interesse? Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
3: Zaterdag 30 mei, de vijfde editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van zes artiesten in zes Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en De Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be.
4: Komt dat zien, komt dat zien. Cirque Magique.
5: Het nieuwe kunstrolschaatsspektakel van Rollerschool Brasschaat.
4: Cirque Magique.
5: Wie wordt de waardige opvolger van de Cirque Magique circusdirecteur?
4: Van die geeft het stokje door aan, ja, aan wie?
5: Maak het live mee op 8, 9 en 10 mei in Sport Vlaanderen Brasschaat.
4: De allerlaatste tickets van Cirque Magique vind je op tickets.rolschaatsen.com.
5: Tickets.rolschaatsen.com.
4: Kom dat zien. Cirque Magique.
5: Magischer wordt het niet.
6: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 6 uur.
7: Goedemorgen. We zijn het voorbije jaar opnieuw wat rijker geworden. Dat blijkt uit het nieuwe vermogensrapport van Keytrade Bank en de UGent. Ons mediaanvermogen steeg vorig jaar met 3,3% tot zo'n €286.000. Die stijging is wel een pak minder fors dan vorig jaar. Toen ging het nog om 11%. Professor Koen Engelbrecht.
8: Dus we stellen enerzijds vast dat de waarde van de bezittingen wel sterk gestegen zijn, net zoals het jaar ervoor, maar dat vooral de schulden ook in grote mate toegenomen zijn. De prijzen van woningen zijn gevoelig gestegen. Dat zal er natuurlijk ook toe leiden dat als mensen een huis kopen, dat ze meer zullen moeten lenen om dat te financieren.
7: En ook de rente is het afgelopen jaar fors gestegen. Argentinië gaat knaagdieren onderzoeken op het Hantavirus. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid daar. Aanleiding is het cruiseschip waarop verschillende passagiers besmet raakten met het virus.

0: chauvinistisch als het gaat over Vincent Kompany. Ik denk dat we iedereen in die finale wel had gegund. Maar Paris Saint-Germain was gisteravond echt wel de betere ploeg. Bayern heeft er wel nog 1-1 van kunnen maken. Maar ik denk dat het verdiend is dat PSG doorgaat naar die finale.
1: Die finale vindt plaats op 30 mei. PSG neemt het dan op tegen Arsenal. We beginnen de dag droog, daarna meer wolken met kans op een bui. Het wordt wel zacht, met maxima tot 16 graden. Morgen overwegend droog bij 18 graden. Zaterdag zonnig bij 20 graden. Zondag opnieuw 20 graden. Maar in de loop van de dag buien en kans op onweer.
2: La Maison 12. Ontdek topmerken in damesmode. Paul Smith, Mother Denim, Max Mara Weekend, Marcaine Sports, Beuteray, Munten en vanaf nu ook Essentiel en Twinset. La Maison 12. Exclusieve damesmode met service aan de Baalstraat 12 in Hartje Schoten. La Maison 12. Onweerstaanbaar.
3: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: vinden mensen van Patisserie Manus?
1: Er gaat niets boven een vers gebakken croissant van Manus bij het zondagontbijt.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: De politierechtbank heeft een verwarrend flitsdossier behandeld van een man uit Borgerhout. Door een technische instelling had een flitscamera verkeerd geregistreerd dat de man in de foute rijrichting reed. De bestuurder had al een boete betaald. Hij had normaal voor de rechter moeten komen met mogelijk rijverbod. Door de fouten en onduidelijkheden in het dossier heeft de rechter nu beslist om de zaak stop te zetten en ontsnapt de man aan extra straf. De rechtbank benadrukte wel dat de bestuurder veel geluk heeft gehad. Vele maanden bij voorbaat is de stad Antwerpen nu al op zoek naar standhouders voor de kerstmarkt van winter in Antwerpen. Dat evenement loopt van 4 december dit jaar tot en met 3 januari volgend jaar op verschillende pleinen in het centrum. Tot en met 7 juni kunnen kandidaten zich inschrijven. De stad zoekt zowel lokale als internationale standhouders met kwalitatieve producten. Ook startende ondernemers en goede doelen krijgen kansen, sommige zelfs gratis. Bijna 3000 kinderen in Schoten doen mee aan de actie Mei Koekenvrij. 8 scholen bannen tijdelijk ongezonde snacks en vervangen die door fruit en groenten. Initiatiefnemers Melanie Koek en Patricia Carpentier willen zo overmatig suikergebruik tegengaan. Het gemeentebestuur steunt de campagne en roept ook ouders op om mee te doen. De actie moet kinderen bewuster maken van gezonde voeding zonder strenge controles.
4: Je gevel laten bekleden? Met A. Michielsen en Zonen ben je 100% tevreden. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
1: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
0: Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Klein mannen, dat kost geld. Jongens, mij heeft de Leo van Victoria mij een spaarplan aangeraden, want hoe vroeger dat je begint, hoe meer dat je ze kunt meegeven. En voilà, mijn spaarplan, dat haal ik bij de Leo. Mijn bingels, ja, die zal ik zelf wel maken.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria Terheide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
4: Lentevreugde. Een unieke expositie schilderijen in diverse stijlen van Danielle Dirks. U bent van harte welkom op de vernissage op vrijdag 8 mei vanaf 19 uur en de tentoonstelling op zaterdag 9 en zondag 10 mei telkens van 14 tot 18 uur in Kunstgalerij van den Wijngaard, Sint-Antoniuslei 97 in Braschaat. De toegang en parkeerplaats zijn gratis.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 7 uur.
6: Goedemorgen. We zijn het voorbije jaar opnieuw wat rijker geworden. Ons mediaanvermogen steeg vorig jaar met 3,3% tot zo'n 286.000 euro. Die stijging is wel een pak minder fors dan vorig jaar. Toen ging het nog om 11%. Dat blijkt uit het nieuwe vermogensrapport van Keytrade Bank en de UGent. Professor Koen Engelbrecht.
7: Dus we stellen enerzijds vast dat de waarde van de bezittingen wel sterk gestegen zijn, net zoals het jaar ervoor, maar dat vooral de schulden ook in grote mate toegenomen zijn. De prijzen van woningen zijn gevoelig gestegen. Dat zal er natuurlijk ook toe leiden dat als mensen een huis kopen, dat ze meer zullen moeten lenen om dat te financieren.
6: En ook de rente is het afgelopen jaar fors gestegen. Bijna 8 op de 10 nieuwe bedrijfswagens is elektrisch. Dat blijkt uit cijfers van Partena. Het aandeel elektrische bedrijfswagens in ons land is daarmee verdrievoudigd op 2 jaar tijd, zegt Yves Stoks van Partena.
8: Die stijging heeft eigenlijk in grote mate een fiscale drive. Het is nu eenmaal zo dat ondernemingen, werkgevers, elektrische bedrijfswagens kunnen aftrekken als kost. En daarin zie je, of dat is eigenlijk de reden dat die elektrische wagens zo populair zijn als bedrijfswagen.
6: Vooral in Wallonië is het aantal elektrische bedrijfswagens fors toegenomen. Argentinië gaat knaagdieren onderzoeken op het Hantavirus. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid daar. Aanleiding is het cruiseschip waarop verschillende passagiers besmet raakten met het virus. Het schip lag begin vorige maand aangemeerd aan een Argentijns eiland. Het Nederlands koppel dat overleed aan het virus reisde ook door dat land voordat ze aan boord gingen. Het is nog niet zeker of ze daar ook effectief besmet raakten. Rusland roept alle ambassades in Oekraïne op om tijdig te evacueren voor mogelijke vergeldingsaanvallen op 9 mei. De Russen vieren dan de overwinning op Nazi-Duitsland. Rusland kondigde daarom een staakt het vuren aan op 8 en 9 mei, maar vreest dat Oekraïne zich daar niet aan zal houden en dreigt dus nu al met tegenaanvallen. En we kennen de finalisten van de Champions League voetbal. Titelverdediger PSG speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen Bayern München, nadat het al spectaculair won met 5-4 in de heenwedstrijd. Net niet dus voor het Bayern München van Vincent Kompany, zegt voetbalanalist Janko Beekman.

0: tot 16 graden. Morgen overwegend droog bij 18 graden. Zaterdag zonnig bij 20 graden. Zondag opnieuw 20 graden. Maar in de loop van de dag buien en kans op onweer.
1: Shirtcenter, het adres voor dames- en herenmode met topservice. Shirtcenter heeft ook extra grote maten van modieuze merken tot 5XL. Kies je voor sportief of stijlvol. Shirtcenter, al jaren een begrip. Parking het Ven 12 in Schoten met gratis parkeren voor de deur. Kies voor mooie mode, Shirtcenter.
2: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Tijdens de zomer sluit ik de werkweek altijd af met een bolletje ijs van Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: De rel rond de gerechtelijke vervolging van Joodse besnijders laait weer op. Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in ons land, reageert woedend nu het parket in Antwerpen beslist om twee besnijders, onder wie één Amerikaan, daadwerkelijk voor de rechter te brengen. De ambassadeur schrijft op X dat dit niet zal worden getolereerd. Ook Israël reageert fel. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot heeft de tweets intussen al scherp veroordeeld. Hij wijst erop dat de Belgische rechterlijke macht onafhankelijk is en dat het niet aan buitenlandse politici toekomt om de Belgische regering de les te spellen. De Hongaarse ex-voetballer en icoon van The Great Old Laszlo Fasekas is overleden. Begin jaren 80 maakte de aanvaller in 4 seizoenen bij Antwerp 65 doelpunten en in de jaren 90 was hij ook coach op de Bosuil. Fasekas kwam bovendien 92 keer uit als international voor zijn land. De man leed al jaren aan de spierziekte ALS. Laszlo Fasekas is 78 geworden. Brandweer Zone Rand vernieuwt haar wagenpark met 9 nieuwe interventievoertuigen. Het gaat om 3 autopompen, 3 autoladders en 3 commandowagens die verdeeld worden over verschillende posten. De investering moet zorgen voor modern en performant materiaal voor de hulpverlening. Vooral de autopompen en autoladders zijn cruciaal bij branden en bij reddingsoperaties. Volgens de brandweer moet de investering de veiligheid voor burger en hulpverlener verbeteren.
4: Je dak vakkundig isoleren? Dan moet je zeker A. Michielsen en Zonen contacteren. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Dus we kiezen voor een warmtepomp, dan hebben wij advies nodig.
1: Een warmtepomp?
0: En een geothermische boring, hè?
1: Toch geen drie firma's, hè?
0: Ah, nee, kijk hier, Aquadril.
1: Wauw, één aanspreekpunt voor het hele traject. Erkende boormeesters, advies.
2: Aquadril, uw aanspreekpunt voor geothermie. Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
3: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bradschaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
4: Zeg, ChatGPT.
5: Ja?
4: Help, ik heb vanavond een date en ik dacht dat het gewoon koffie was, maar ja...
5: Nu lijkt het meer op dessert.
4: Laten we zeggen, ik wil voorbereid zijn en goed overkomen. Iets subtiel, sexy, maar niet kaboom seks, hè?
5: Dan is Dolce Donna jouw redding. Ze hebben lingerie die zegt, ik voel me gewoon onweerstaanbaar.
2: Dolce Donna, fashion en lingerie. Voor als het spannend wordt, maar jij relaxed blijft.
6: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 8 uur.
7: Goedemorgen. Europa verbiedt AI-apps om valse naaktbeelden te maken. Het gaat om zogenaamde nudify tools die een naakt lichaam aan een foto van een gezicht toevoegen zonder dat die persoon daar toestemming voor geeft. Het Europees Parlement heeft daar vanochtend een akkoord over bereikt. Europarlementslid Asita Kanko.
8: Het was heel hard nodig omdat heel veel vrouwen doelwit worden van dergelijk misbruik online. Platformen moeten een manier vinden om ervoor te zorgen dat het gewoon niet meer kan. Dus bepaalde lichaamsdelen die gewoon zonder toestemming op sociale media getoond worden, dat zal dus niet meer mogen. En wie dat toelaat of mogelijk maakt, zal natuurlijk gevolgen moeten meemaken.
7: Het verbod gaat vanaf december in. Bijna 8 op de 10 nieuwe bedrijfswagens is elektrisch. Dat blijkt uit cijfers van Partena. Het aandeel elektrische bedrijfswagens in ons land is daarmee verdrievoudigd op 2 jaar tijd, zegt Yves Stoks van Partena.
9: Die stijging heeft eigenlijk in grote mate een fiscale drive. Het is nu eenmaal zo dat ondernemingen, werkgevers, elektrische bedrijfswagens kunnen aftrekken als kost. En daarin zie je, of dat is eigenlijk de reden dat die elektrische wagens zo populair zijn als bedrijfswagen.
7: Vooral in Wallonië is het aantal elektrische bedrijfswagens fors toegenomen. Twee Britse passagiers die eind april het cruiseschip verlieten, waren het handhaven.

0: Epstein. Het werd gevonden na een mislukte zelfmoordpoging, een paar weken voordat Epstein een einde maakte aan zijn leven in 2019. Ze hebben maandenlang onderzoek naar me gedaan en niks gevonden, staat er onder meer in. En het is een cadeautje om zelf het moment te kiezen waarop je afscheid neemt. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813. Het Bayern München van Vincent Kompany grijpt net naast de finale van de Champions League voetbal. Het speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen PSG, nadat het in de heenwedstrijd met 5-4 verloor. En dus is het PSG dat het op 30 mei opneemt tegen Arsenal in de finale. Sportjournalist Janko Beekman.
1: Het is een mooie affiche nog altijd. Al denk ik wel dat er één duidelijke favoriet is met Paris Saint-Germain. Dat is voor mij gewoon de beste ploeg ter wereld van het moment. Arsenal zal in zeer goede vorm moeten zijn om daar iets tegenover te kunnen zetten.
0: Het is bewolkt met in de namiddag enkele lokale buien en maxima tot 16 graden. Morgen brede opklaringen, later wel stapelwolken, maar het blijft droog en zacht bij 18 graden. In het weekend wordt het boven de 20 graden, met zaterdag nog veel zon. Zondag kans op buien en lokaal onweer.
2: De mooiste damesmode vind je bij Shirt Center. Met Belgische topmerken als Marie Mero, Xandres, Caroline Bis en Meyerlin. Aangevuld met Mark Kane en Brax. Shirt Center, parking het Vent 12 in Schoten. Kijk op shirt-center.be.
3: Kies voor mooie mode, Shirt Center.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Ons zondagontbijt, dat komt altijd van bij Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: De Antwerpse musea krijgen de komende jaren fors minder budget voor kunstaankopen. Het bedrag op jaarbasis daalt van 850.000 naar 478.000 euro. Dat zou toch moeten blijken uit cijfers opgevraagd door oppositiepartij Groen. Volgens Merem Almaci dreigt dat de kwaliteit en internationale uitstraling van de musea te beschadigen. Cultuurschepen Lien van de Kelder spreekt dat tegen en zegt dat er flexibel wordt omgegaan met de middelen. Volgens haar zal er ondanks het lagere budget niet minder kunst worden aangekocht. In Café Baron op de Marnixplaats in Antwerpen heeft toerist Le MC voor het eerst de alcoholarme Tipsy Silver van het vat geschonken. Het bier bevat slechts 0,3% alcohol en is vorig jaar gelanceerd. Toerist deed dat samen met de ons welbekende broers Joey en Mark Hermans uit Brasschaat, met wie hij het bier ontwikkelde. De lancering betekent een nieuwe stap voor het drankje dat nu ook van het vat verkrijgbaar is. Op 27 mei organiseert VZW Breek de Stilte een avondlezing over autisme en seksualiteit. De lezing is bedoeld voor mensen met autisme, ouders, leerkrachten en hulpverleners. Gastspreker die avond is klinisch psycholoog en onderzoeker Jeroen de Winter. De lezing vindt plaats vanaf 19:30 in het Pito in Stabroek. Inschrijven is verplicht, er zijn momenteel nog enkele plaatsen vrij.
4: Lekkende daken? Die komt A. Michielsen en Zonen voor je maken. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: De geur van barbecue in de lucht, dat is puur genieten. Bij Keurslager De Mulder vind je alles voor een geslaagde barbecue. Van sappige steaks, gemarineerde brochettes tot huisbereide salades. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Zin in iets echt lekkers? Bij cookies en chocolate proef je het verschil van echte ambacht. Handgemaakte pralines, vers gebakken koekjes en chocolade om van te smullen. Of je nu komt voor een cadeautje, een zoete pauze of gewoon omdat het lekker is. Cookies en chocolate. Bredabaan 1129 in Maria ter Heide of Bredabaan 294 in Brasschaat Centrum.
2: Privé sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
3: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist, dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist. De Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk. Grote merken, kleine prijzen.
4: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
5: Zaterdag 30 mei, de 5e editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van 6 artiesten in 6 Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en De Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be.
6: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 9 uur.
7: Goedemorgen. Europa verbiedt AI-apps om valse naaktbeelden te maken. Het gaat om zogenaamde nudify-tools die iemand met AI kunnen uitkleden zonder dat die persoon daar toestemming voor geeft. Het Europees Parlement heeft daar vanochtend een akkoord over bereikt. Europarlementslid Asita Kanko.
8: Het was heel hard nodig omdat heel veel vrouwen doelwit worden van dergelijk misbruik online. Platformen moeten een manier vinden om ervoor te zorgen dat het gewoon niet meer kan. Dus bepaalde lichaamsdelen die gewoon zonder toestemming op sociale media getoond worden, dat zal dus niet meer mogen. En wie dat toelaat of mogelijk maakt, zal natuurlijk gevolgen moeten meemaken.
7: Het verbod gaat vanaf december in. Het aantal enkelbanden is vorig jaar met zo'n 20% gedaald. Voor het tweede jaar op rij al. Dat schrijft het Belang van Limburg op basis van nieuwe cijfers. Vorig jaar kregen nog zo'n 7500 gedetineerden een enkelband. Lisbeth Wiseur van het Centrum voor Elektronisch Toezicht.
9: Dat heeft te maken met de invoering van de maatregel om alle straffen tussen 2 en 3 jaar ook effectief te gaan uitvoeren. Alle gevangenisstraffen. Waardoor dat de mensen uiteraard die vroeger onder elektronisch toezicht kwamen, nu eerst nog naar de gevangenis moeten, vooraleer dat zij dan in vrijheid kunnen worden gesteld.
7: De afgelopen maanden ging het aantal enkelbanden wel opnieuw omhoog door de invoering van de noodwet om straffen tot 3 jaar met een enkelband uit te laten zitten. Argentinië gaat 2500

0: hebben maandenlang onderzoek naar me gedaan en niks gevonden, staat er onder meer in. En het is een cadeautje om zelf het moment te kiezen waarop je afscheid neemt. Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813. En het Bayern München van Vincent Kompany grijpt net naast de finale van de Champions League. Het speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen PSG, nadat het in de heenwedstrijd met 5-4 verloor. En dus is het PSG dat het op 30 mei opneemt tegen Arsenal in de finale. Sportjournalist Janko Beekman.
1: Het is een mooie affiche nog altijd. Al denk ik wel dat er één duidelijke favoriet is met Paris Saint-Germain. Dat is voor mij gewoon de beste ploeg ter wereld van het moment. Arsenal zal in zeer goede vorm moeten zijn om daar iets tegenover te kunnen zetten.
0: Het is bewolkt met in de namiddag enkele lokale buien en maxima tot 16 graden. Morgen brede opklaringen, later wel stapelwolken, maar het blijft droog en zacht bij 18 graden. In het weekend wordt het boven de 20 graden, met zaterdag nog veel zon. Zondag kans op buien en lokaal onweer.
2: Kies je voor dames- of herenmode? Kies je voor sportief of gekleed? Kies je voor blauw of groen? Kiezen doe je bij Shirtcenter. Parking het Ven 12 in Schoten. Met gratis parkeergelegenheid. Klik op shirt-center.be en...
3: Kies voor mooie mode. Shirtcenter.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

Misschien maakt dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Park, de radio van bij ons. This is true.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Onze jongens zijn verzot op de sandwiches van Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Het parket eist 50 maanden cel tegen 4 jongeren uit Antwerpen voor de gijzeling van een minderjarige met Nederlandse nationaliteit. Het slachtoffer werd via Snapchat naar Antwerpen gelokt en moest €1700 betalen om weer vrij te mogen komen. De aanleiding was vermoedelijk een conflict rond phishing. De jongeren ontkennen dat er sprake was van gijzeling en vragen nu de vrijspraak. De rechter oordeelt op 3 juni. Projectontwikkelaar Triple Living start dit najaar met voorbereidende werken voor het woonproject Havenplein in Schoten. Dat gebeurt ondanks vertragingen bij de heraanleg van de Villerslei. Het project omvat 72 appartementen, ongeveer een kwart daarvan is al verkocht. De site ligt op een voormalig fabrieksterrein en moet uitgroeien tot een woonbuurt aan het water. Lokale politici uit Schoten hebben nochtans wel kritiek op onder meer de geplande afsluiting aan de jachthaven. Restaurant Privé in Antwerpen sluit per direct de deuren. Topchef Sergio Herman had eerder al wel aangekondigd dat hij er dit jaar mee zou stoppen met zijn beide Antwerpse zaken. Maar nu blijkt dat Privé zelfs niet meer heropent. Herman bedankt zijn klanten voor de steun en de warme momenten. Hij wil het naar eigen zeggen wat rustiger aan gaan doen.
4: Een raam in je hellend of plat dak? Ook daarin is A. Michielsen en Zonen een krak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: de Vreugde. Een unieke expositie schilderijen in diverse stijlen van Danielle Dirks. U bent van harte welkom op de vernissage op vrijdag 8 mei vanaf 19 uur en de tentoonstelling op zaterdag 9 en zondag 10 mei telkens van 14 tot 18 uur in Kunstgalerij van den Wijngaard, Sint-Antoniuslei 97 in Brasschaat. De toegang en parkeerplaats zijn gratis.
1: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
2: Komt dat zien, komt dat zien. Cirque Magique.
3: Het nieuwe kunstrolschaatsspektakel van Rollerschool Brasschaat.
2: Cirque Magique.
3: Wie wordt de waardige opvolger van de Cirque Magique circusdirecteur?
2: Van die geeft het stokje door aan, ja, aan wie?
3: Maak het live mee op 8, 9 en 10 mei in Sport Vlaanderen Brasschaat.
2: De allerlaatste tickets van Cirque Magique vind je op tickets.rolschaatsen.com.
3: Tickets.rolschaatsen.com.
2: Kom dat zien. Cirque Magique.
3: Magischer wordt het niet.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 10 uur.
5: Een goeiemorgen. De hulplijn AWEL bereikte vorig jaar een kwart minder jongeren. Het ging in totaal om zo'n 12.000 gesprekken. Dat blijkt uit het jaarverslag. Amper 2 op de 5 oproepen tijdens de openingsuren werd effectief beantwoord. Ilse de Voogd van AWEL.
6: Dat heeft ermee te maken dat AWEL geen vrijwilligers kon opleiden. En dan hadden we ook minder vrijwilligers om aan de kant van de luistermijn de oproepen te beantwoorden van al die kinderen en die jongeren. Ondertussen heeft er een nieuwe opleiding plaatsgevonden. Zijn er ook nieuwe vrijwilligers aan de slag?
5: De meeste gesprekken gingen over mentaal welzijn en de relatie met ouders. Het aantal enkelbanden is vorig jaar met zo'n 20% gedaald, voor het tweede jaar op rij al. Dat schrijft het Belang van Limburg op basis van nieuwe cijfers. Vorig jaar kregen nog zo'n 7500 gedetineerden een enkelband. Lisbeth Wieseur van het Centrum voor Elektronisch Toezicht.
7: Dat heeft te maken met de invoering van de maatregel om alle straffen tussen 2 en 3 jaar ook effectief te gaan uitvoeren. Alle gevangenisstraffen. Waardoor dat de mensen uiteraard die vroeger onder elektronisch toezicht kwamen, nu eerst nog naar de gevangenis moeten, vooraleer dat zij dan in vrijheid kunnen worden gesteld.
5: De afgelopen maanden ging het aantal enkelbanden wel opnieuw omhoog. Er is een tweede vliegtuig vertrokken op de Canarische eilanden met een zieke passagier van op het cruiseschip waar het Hantavirus circuleert. Het gaat om een Brit van 56 met symptomen van het virus. Het is de tweede medische evacuatievlucht. Een eerste vlucht met 2 zieke passagiers landde gisteravond in Nederland. Het is bewolkt met in de namiddag enkele lokale buien en maxima tot 16 graden. Morgen brede opklaringen, later wel stapelwolken, maar het blijft droog en zacht bij 18 graden. In het weekend wordt het boven de 20 graden met zaterdag nog veel zon.
1: Shirt Center, het adres voor dames en heren mode in Hartjeschoten. Persoonlijk advies, bekende merken en makkelijk en gratis parkeren. Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten. Klik op shirt-center.be en
8: kies voor mooie mode. Shirt Center.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Mijn favoriet vieruurtje is ongetwijfeld een pannenkoek van bij Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Een 34-jarige inwoner van Antwerpen staat terecht voor poging tot doodslag op zijn homoseksuele buurman. Het slachtoffer werd door tientallen messteken zwaar gewond en moest naar het ziekenhuis. Volgens het parket viseerde de dader hem omwille van zijn geaardheid en is er dus sprake van homohaat. Het Openbaar Ministerie vraagt internering of een zware celstraf. Het slachtoffer en zijn partner zijn nog altijd zwaar getraumatiseerd door het gebeurde. Bij controles van 8 handelszaken in de Antwerpse regio Oost bleek geen enkele van die zaken volledig in orde. De instellingen werden gecontroleerd door politie en de FOD Economie. De inbreuken betroffen onder meer de camerawetgeving en brandveiligheid. Of het UBO-register was niet of niet correct ingevuld. Ook het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid stelde de nodige problemen vast. Verder waren er nog enkele overtredingen rond prijsaanduidingen. Kinepolis Antwerpen krijgt een grondige make-over met werken aan de inkomhal, de shop en de foyer. De bioscoop wil bezoekers sneller en vlotter kunnen ontvangen, ook tijdens drukke momenten. Er komen onder meer automatische toegangspoortjes, een nieuwe centrale shop en de kassa's krijgen een nieuwe plaats. Ook de eventruimte en het terras worden vernieuwd, later volgt dan de buitenzone. Tegen oktober moeten alle renovatiewerken afgerond zijn.
4: Een nieuw hellend dak? Dat regelt A. Michielsen en Zonen met gemak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: zou het niet zeggen als je mijn atletisch lijf ziet, maar de mens wordt toch wat ouder. Dus heb ik een pensioensparen afgesloten bij de Leo van Victoria. Ik krijg wat terug van de belastingen en ik heb later een schone cent. Voilà, kan ik met de Leo nog een pint gaan drinken ook, zeg? Of twee?
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: Zalig is zo'n tuinberekening. Maar ja, met een defecte waterpomp
3: blijft het water in de grond.
2: Dat is waar. En daarom vertrouwen wij op Aquadril. Ze plaatsen, onderhouden en herstellen alle waterpompen.
4: Aquadril heeft een eigen technische dienst voor advies, verkoop, onderhoud en service van alle waterpompen. Kijk op aquadril.be of bel ons servicenummer 03 500 72 30.
5: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
1: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria ter Heide.
5: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
6: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 11 uur.
7: Goedemorgen. In Tongeren in Limburg start het assiseproces voor de moord op Sabine Hoepe. De vrouw van 42 werd 2 jaar geleden thuis neergestoken en gevonden door haar dochter van 13. Haar ex-vriend staat terecht voor moord met voorbedachte raden, zegt journaliste Greet Hendricks.
8: De vrouw leefde al weken in angst voor de man. Hij kon niet verkroppen dat zij een nieuwe vriend had. Bleef haar maar berichten sturen, dook ook op haar werk. Een maand voor haar dood is ze nog een klacht gaan indienen.
7: De jury van 7 vrouwen en 5 mannen doet wellicht over 5 dagen een uitspraak. De hulplijn Abel bereikte vorig jaar 250.000 jongeren. Het ging in totaal om zo'n 12.000 gesprekken. Dat blijkt uit het jaarverslag. Amper 2 op de 5 oproepen tijdens de openingsuren werd effectief beantwoord. Ilse de Voogd van Abel.
9: Dat heeft ermee te maken dat Abel geen vrijwilligers kon opleiden. En dan hadden we ook minder vrijwilligers om aan de kant van de luistermijn de oproepen te beantwoorden van al die kinderen en die jongeren. Ondertussen heeft er een nieuwe opleiding plaatsgevonden. Zijn er ook nieuwe vrijwilligers aan de slag?
7: De meeste gesprekken gingen over mentaal welzijn en de relatie met ouders. En er is een 2e vliegtuig vertrokken op de Canarische eilanden met een zieke passagier van op het cruiseschip waar het Hantavirus circuleert. Het gaat om een Brit van 56 met symptomen van het virus. Het is de 2e medische evacuatievlucht. Een eerste vlucht met 2 zieke passagiers landde gisteravond in Nederland. Het is bewolkt met in de namiddag enkele lokale buien en maxima tot 16 graden. Morgen brede opklaringen, later wel stapelwolken, maar het blijft droog en zacht bij 18 graden. In het weekend wordt het boven de 20 graden met zaterdag nog veel zon. Zondag kans op buien en lokaal onweer.
1: La Maison 12. Ontdek topmerken in damesmode. Paul Smith, Mother Denim, Max Mara Weekend, Marcaine Sports, Peuteray, Munten en vanaf nu ook Essentiel en Twinset. La Maison 12. Exclusieve damesmode met service aan de Paalstraat 12 in Hartjeschoten. La Maison 12. Onweerstaanbaar.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

Onze Android-app is vernieuwd. Installeer of update deze op je smartphone. En neem Radio Park overal met je mee. Escucha el ritmo.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Het ontbijtbuffet bij Manus Bis is om duimen en vingers bij af te likken.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Het parket eist 50 maanden cel tegen 4 jongeren uit Antwerpen voor de gijzeling van een minderjarige met Nederlandse nationaliteit. Het slachtoffer werd via Snapchat naar Antwerpen gelokt en moest €1700 betalen om weer vrij te mogen komen. De aanleiding was vermoedelijk een conflict rond phishing. De jongeren ontkennen dat er sprake was van gijzeling en vragen nu de vrijspraak. De rechter oordeelt op 3 juni. In Berchem is een veroordeelde zedendelinquent kort na zijn veroordeling opgepakt. De man kreeg van de rechtbank in Dendermonde 3 jaar cel voor het benaderen van minderjarigen en voor belaging. Door risico op recidive en vluchtgevaar werd zijn onmiddellijke aanhouding bevolen. Intussen zit de man in de gevangenis zijn straf uit. Restaurant Privé Privé in Antwerpen sluit per direct de deuren. Topchef Sergio Herman had eerder al wel aangekondigd dat hij er dit jaar mee zou stoppen met zijn beide Antwerpse zaken. Maar nu blijkt dat Privé Privé zelfs niet meer heropent. Herman bedankt zijn klanten voor de steun en de warme momenten. Hij wil het naar eigen zeggen wat rustiger aan gaan doen.
4: Vernieuwen van je dakgoten? A. Michielsen en Zonen plaatst zowel kleine als grote. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.
2: Terug naar de muziek. Met minimaal 5.

0: zin in iets echt lekkers? Bij cookies en chocolates proef je het verschil van echte ambacht. Handgemaakte pralines, versgebakken koekjes en chocolade om van te smullen. Of je nu komt voor een cadeautje, een zoete pauze of gewoon omdat het lekker is. Cookies en chocolates. Bredabaan 1129 in Maria ter Heide of Bredabaan 294 in Brasschaat Centrum.
1: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Brasschaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
2: Samen rond het vuur. Een goed stuk vlees op de grill. Dat zijn de mooiste momenten. Bij Keurslager De Mulder adviseren we graag bij de keuze uit ons ruim barbecue-assortiment. Altijd vers, altijd met zorg bereid. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
3: ChatGPT,
4: ja?
3: Ik kan nooit een BH vinden die echt past. En in die laatste winkel waar ik was, werd er niet gekeken naar wat er nu bij mijn figuur gaat.
4: Dat klinkt als een drama.
3: Ja, en ik wil gewoon een winkel vinden waar ik me nu echt op mijn gemak voel en het niet uitmaakt dat ik een maatje meer heb.
4: Ga maar snel naar Dolce Donna.
3: Ah ja.
4: Daar helpen ze je echt en ze zoeken samen het juiste model en de juiste maat. Ze zijn er heel lief en iedereen is er welkom.
5: Dolce Donna, fashion en lingerie. Passen is daar echt leuk en comfortabel.
6: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 12 uur.
7: Een goedemiddag. In Tongeren in Limburg is het assiseproces gestart voor de moord op Sabine Hoebe. De vrouw van 42 werd 2 jaar geleden thuis neergestoken door haar ex, nadat bekend raakte dat ze een nieuwe vriend had. De man staat terecht voor moord met voorbedachte raden. Je hoort zijn advocaat Johan Plateau.
8: Hij heeft gedurende gans het onderzoek gezegd, toen ik bij haar in de woning kwam, had ik absoluut niet de bedoeling of het idee. Het ergste is, als je dergelijke feiten pleegt, dan gaat men zoeken en zoeken. Eigenlijk niet om de waarheid te vinden, maar om te bewijzen dat je niet deugt. Maar wij gaan dan proberen aantonen dat die vergelijking absoluut geen steek houdt.
7: De jury van 7 vrouwen en 5 mannen doet wellicht over 5 dagen een uitspraak. Het epilepsiemedicijn Lyrica wordt steeds vaker verkocht als drugs. Volgens de federale politie komen er steeds meer meldingen binnen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Eerder deze week werden in Antwerpen meer dan 2600 pilletjes in beslag genomen. 3 dealers zijn opgepakt. Lyrica werkt rustgevend en spierverslappend, zegt toxicoloog Jan Tietgat.
9: En er zijn uiteraard ook bijwerkingen. Die bijwerkingen kunnen mild zijn, hoofdpijn, duizeligheid, moe. Maar natuurlijk, als je dat in overdosis neemt, ga je een sterke onderdrukking krijgen van je gedrag. Zeker ook dus in combinatie met alcohol, wat toch veel voorvalt. En dan kan je dus een ademhalingsonderdrukking krijgen, in een coma terechtkomen en zelfs overlijden.
7: De brandweer maakt zich zorgen over collega's die bijklussen, bijvoorbeeld via flexijobs. Al maar meer brandweermensen zijn daardoor niet bereikbaar in nood. En dat heeft alles met hun statuten te maken, zeggen de steden en gemeenten. Wim Dries.
10: Vandaag stellen we eigenlijk vast dat het soms interessanter is voor een beroepsbrandweerman om vrijwilliger te zijn in een ander korps dan bijkomende uren te presteren in het eigen korps. Maar we zien bijvoorbeeld ook dat vrijwilligers fiscaal een veel slechter statuut hebben dan bijvoorbeeld de flexijob in de privé. En daardoor gaan mensen liever een flexijob doen.
7: Ze vragen dan ook dat de overheid de brandweerstatuten aanpast en de verloning voor beroeps- en vrijwillige brandweermannen gelijk trekt. Ook morgen wordt diesel weer wat goedkoper, net zoals vandaag. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de overheidsdienst Economie. Voor een liter diesel betaal je morgen maximaal nog €2,13. Een daling van ruim 9 cent. Benzine blijft voorlopig even duur. De maximumprijs steeg dinsdag nog naar maximaal €1,99. Het hoogste peil in jaren. In Nederland is een stewardess van KLM in het ziekenhuis opgenomen omdat ze mogelijk besmet is met het Hantavirus. Ze kwam in Johannesburg in Zuid-Afrika in contact met de Nederlandse vrouw van 69 die een dag later overleed aan het virus. De stewardess zou milde klachten hebben en ligt in isolatie in het ziekenhuis in Amsterdam waar ze nu wordt getest. Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. Zondag onstabiel met kans op buien.
11: Shirtcenter, het adres voor dames- en herenmode met topservice. Shirtcenter heeft ook extra grote maten van modieuze merken tot 5XL. Kies je voor sportief of stijlvol. Shirtcenter, al jaren een begrip. Parking het Ven 12 in Schoten met gratis parkeren voor de deur.
12: Kies voor mooie mode, Shirtcenter.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Onlangs kreeg ik een ontbijtmand van Manus cadeau. Dat was puur genieten.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapelle en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu nieuws van bij ons.
3: Een 34-jarige inwoner van Antwerpen staat terecht voor poging tot doodslag op zijn homoseksuele buurman. Het slachtoffer werd door tientallen messteken zwaar gewond en moest naar het ziekenhuis. Volgens het parket viseerde de dader hem omwille van zijn geaardheid en is er dus sprake van homohaat. Het Openbaar Ministerie vraagt internering of een zware celstraf. Het slachtoffer en zijn partner zijn nog altijd zwaar getraumatiseerd door het gebeurde. Projectontwikkelaar Triple Living start dit najaar met voorbereidende werken voor het woonproject Havenplein in Schoten. Dat gebeurt ondanks vertragingen bij de heraanleg van de Villerslei. Het project omvat 72 appartementen, ongeveer een kwart daarvan is al verkocht. De site ligt op een voormalig fabrieksterrein en moet uitgroeien tot een woonbuurt aan het water. Lokale politici uit Schoten hebben nochtans wel kritiek op onder meer de geplande afsluiting aan de jachthaven. Kinepolis Antwerpen krijgt een grondige make-over met werken aan de inkomhal, de shop en de foyer. De bioscoop wil bezoekers sneller en vlotter kunnen ontvangen, ook tijdens drukke momenten. Er komen onder meer automatische toegangspoortjes, een nieuwe centrale shop en de kassa's krijgen een nieuwe plaats. Ook de eventruimte en het terras worden vernieuwd, later volgt dan de buitenzone. Tegen oktober moeten alle renovatiewerken afgerond zijn.
4: Plat dak op uw huis? A. Michielsen en Zonen heeft alles in huis. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: vreugde. Een unieke expositie schilderijen in diverse stijlen van Danielle Dirks. U bent van harte welkom op de vernissage op vrijdag 8 mei vanaf 19 uur en de tentoonstelling op zaterdag 9 en zondag 10 mei telkens van 14 tot 18 uur in Kunstgalerij van den Wijngaard, Sint-Antoniuslei 97 in Brasschaat. De toegang en parkeerplaats zijn gratis.
1: Zaterdag 30 mei, de vijfde editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van 6 artiesten in 6 Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en de Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be.
2: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
3: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 1 uur.
4: Goedemiddag. De overheidsdienst Economie kreeg vorig jaar bijna 39.000 klachten over onder meer fraude en oplichting. Dat is een stijging van 17% tegenover het jaar ervoor. Er zijn ook opvallend meer meldingen van abonnementsvalkuilen. Dat aantal steeg met maar liefst 500%, zegt Etienne Mignolet van de FOD Economie.
5: De meest opvallende stijging was de abonnementsvallen. Dus consumenten worden hierbij misleid door websites die een eenmalige dienst beloven, zoals het downloaden van een aanleiding. Maar in werkelijkheid sluiten zij onbewust een maandelijks abonnement af.
4: Ook productieveiligheid blijft een aandachtspunt. Het aantal klachten over onveilige producten of diensten steeg vorig jaar met 22% tegenover het jaar ervoor. De Nederlandse rapper Ali B. moet 3 jaar naar de gevangenis. Hij krijgt in beroep een hogere straf voor 2 verkrachtingen. In eerste aanleg kreeg hij 2 jaar cel. Volgens de rechter speelt het mee dat Ali B. zelf altijd alles ontkend heeft. Hij was ook niet aanwezig bij de uitspraak. Voor 2 andere aanrandingen is Ali B. wel vrijgesproken.
6: Gezien de ernst van de feiten is het Hof van oordeel dat alleen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats is. Het Hof kijkt echter ook naar de specifieke mate van dwang. Gelet op alle genoemde factoren acht het Hof een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar passend en geboden.
4: De advocaat van Ali B. laat intussen weten dat hij in cassatieberoep gaat. In het Verenigd Koninkrijk trekken inwoners vandaag naar de stembus. Schotland en Wales kiezen hun nationale parlementen. En in Engeland zijn er lokale verkiezingen. De regerende partij Labour van premier Starmer staat er slecht voor, vertelt journalist Jelle Frenke.
7: Nochtans haalde hij 2 jaar geleden voor zijn partij een bijna historische verkiezingsoverwinning. Maar hij kan zijn beloofde change niet waarmaken. De economie groeit daar nog altijd niet voldoende. Kan ook de gezondheidszorg niet op orde stemmen. En dan is er ook nog die ambassadeur Peter Mandelson die moest opstappen omwille van te nauwe banden bij Jeffrey Epstein.
4: In Nederland is een stewardess van KLM in het ziekenhuis opgenomen omdat ze mogelijk besmet is met het Hantavirus. Ze kwam in Johannesburg in Zuid-Afrika in contact met een Nederlandse vrouw van 69 die een dag later overleed aan het virus. De stewardess zou milde klachten hebben en ligt in isolatie in het ziekenhuis in Amsterdam waar ze nu wordt getest. Ex-voetballer Sven Kums wordt talentmanager bij AA Gent. Dat zegt de ploeg zelf op haar website. Kums stopte vorig jaar bij Gent als prof. Hij was er kapitein, won de beker met Gent en hij won ook de gouden schoen. En nu gaat hij daar dus aan de slag bij de jeugdwerking. Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. Zondag onstabiel met kans op buien.
2: De mooiste damesmode vind je bij Shirt Center. Met Belgische topmerken als Marie Mero, Xandres, Caroline Bis en

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Het tiramisu-ijs van Manus is zonder twijfel mijn favoriet.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Het parket eist 50 maanden cel tegen 4 jongeren uit Antwerpen voor de gijzeling van een minderjarige met Nederlandse nationaliteit. Het slachtoffer werd via Snapchat naar Antwerpen gelokt en moest €1700 betalen om weer vrij te mogen komen. De aanleiding was vermoedelijk een conflict rond phishing. De jongeren ontkennen dat er sprake was van gijzeling en vragen nu de vrijspraak. De rechter oordeelt op 3 juni. Bij controles van 8 handelszaken in de Antwerpse regio Oost bleek geen enkele van die zaken volledig in orde. De instellingen werden gecontroleerd door politie en de FOD Economie. De inbreuken betroffen onder meer de camerawetgeving en brandveiligheid. Of het UBO-register was niet of niet correct ingevuld. Ook het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid stelde de nodige problemen vast. Verder waren er nog enkele overtredingen rond prijsaanduidingen. Restaurant Privé Privé in Antwerpen sluit per direct de deuren. Topchef Sergio Herman had eerder al wel aangekondigd dat hij er dit jaar mee zou stoppen met zijn beide Antwerpse zaken. Maar nu blijkt dat Privé Privé zelfs niet meer heropent. Herman bedankt zijn klanten voor de steun en de warme momenten. Hij wil het naar eigen zeggen wat rustiger aan gaan doen.
4: Je dak vakkundig isoleren? Dan moet je zeker A. Michielsen en Zonen contacteren. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.

0: Kantatzin, kantatzin, Cirque Magique.
1: Het nieuwe kunstrolschaatsspektakel van Rollerschool Braschaats.
0: Cirque Magique.
1: Wie wordt de waardige opvolger van de Cirque Magique circusdirecteur?
0: Van die geeft het stokje door aan... ja, aan wie?
1: Maak het live mee op 8, 9 en 10 mei in Sport Vlaanderen Braschaats.
0: De allerlaatste tickets van Cirque Magique vind je op tickets.rolschaatsen.com.
1: Tickets. .rolschaatsen.com.
0: Kom dat zien. Cirque Magique.
1: Magischer wordt het niet.
2: Schoon, hè, die gazon.
3: Ja, alleen jammer dat ons gras in de zomer zo snel verkleurt.
2: Zeg, maar dan bellen we toch gewoon naar Aquadril. Die doen een grondboring en die plaatsen een degelijke grondwaterpomp en beregening.
3: En voilà, onze tuin content.
2: En onze portemonnee ook.
3: Ja.
4: Aquadril werkt met zeer compacte machines en is door Vlarel erkend. Interesse? Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
5: Geen zin in stress aan de barbecue? Bij Keurslager De Mulder maken we het makkelijk. Kies uit ons ruim aanbod kant-en-klare barbecuepakketten. Perfect samengesteld voor jou. Jij hoeft alleen nog te grillen en te genieten. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
6: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 2 uur.
7: Goedemiddag. De overheidsdienst Economie kreeg vorig jaar bijna 39.000 klachten over onder meer fraude en oplichting. Dat is een stijging van 17% tegenover het jaar ervoor. Er zijn ook opvallend meer meldingen van abonnementsvalkuilen. Dat aantal steeg met maar liefst 500%, zegt Etienne Mignolet van de FOD Economie.
8: De meest opvallende stijging was de abonnementsvallen. Dus consumenten worden hierbij misleid door websites die een eenmalige dienst beloven, zoals het downloaden van een aanleiding. Maar in werkelijkheid sluiten zij onbewust een maandelijks abonnement af.
7: De Nederlandse rapper Ali B. gaat in cassatieberoep tegen zijn veroordeling voor 2 verkrachtingen. Hij kreeg 3 jaar cel in beroep, een jaar meer dan in eerste aanleg. Maar daar legt hij zich niet bij neer, zegt zijn advocaat.
9: Pijnlijk verrast, maar strijdbaar. Hij wil in cassatie, hij wil bij de Hoge Raad aanvechten wat het Hof vandaag heeft besloten. Hij is met name heel erg teleurgesteld door het feit dat hij voor 2 verkrachtingen is veroordeeld. Hij heeft altijd gezegd, ik ben onschuldig, ik heb dat niet gedaan.
7: In de tussentijd moet Ali B. sowieso niet naar de gevangenis. In Gent is een arbeider om het leven gekomen nadat een muur instortte. Het gaat om een Bulgaarse man van 50 die bezig was met afbraakwerken toen de muur plotseling omviel en op hem terecht kwam. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie gaat nu na of alle veiligheidsvoorschriften gevolgd zijn. Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. En zondag onstabiel met kans op buien.
10: Kies je voor dames- of herenmode? Kies je voor sportief of gekleed? Kies je voor blauw of groen? Kiezen doe je bij Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten, met gratis parkeergelegenheid. Klik op shirt-center.be en...
11: kies voor mooie mode, Shirt Center.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Voor de koffiekoeken van Manus maak ik met plezier een ommetje.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: In Berchem is een veroordeelde zedendelinquent kort na zijn veroordeling opgepakt. De man kreeg van de rechtbank in Dendermonde 3 jaar cel voor het benaderen van minderjarigen en voor belaging. Door risico op recidive en vluchtgevaar werd zijn onmiddellijke aanhouding bevolen. Intussen zit de man in de gevangenis zijn straf uit. Aan Parkspoor Noord in Antwerpen is op 40 meter hoogte de symbolische eerste steen gelegd voor de bouw van de Twist Tower. De toren van projectontwikkelaar Bart Versluis wordt zo'n 80 meter hoog en zal 90 luxe flats tellen. Op de 11e verdieping komt een zwembad, het op 1 na hoogste van het land. De opening is gepland in 2028. Volgens de ontwikkelaars wordt het project een nieuwe blikvanger voor de stad. De werken in de Klinkaardstraat in Kapellen zorgen voor grote ergernis bij bewoners en automobilisten. Door eenrichtingsverkeer moet de bestuurder soms tot 4 kilometer omrijden. De heraanleg duurt 3 jaar en moet daarna zorgen voor veiliger fietspaden en nieuwe riolering. Tijdens de infomarkt over het thema in Sporthal het Kooike hebben heel wat inwoners hun ongenoegen geuit. De gemeente bekijkt nu verschillende scenario's om het circulatieplan eventueel aan te passen. Bijna 3000 kinderen in Schoten doen mee aan de actie Mei Koekenvrij. 8 scholen bannen tijdelijk ongezonde snacks en vervangen die door fruit en groente. Initiatiefnemers Melanie Koek en Patricia Carpentier willen zo overmatig suikergebruik tegengaan. Het gemeentebestuur steunt de campagne en roept ook ouders op om mee te doen. De actie moet kinderen bewuster maken van gezonde voeding zonder strenge controles.
4: Je gevel laten bekleden? Met A. Michielsen en Zonen ben je 100% tevreden. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
1: Jongen, wij gingen ook eens skiën. Knots ik daar toch wel niet van die berg af, zeker? Lost hospitaal binnen. Alle chance dat we een reisverzekering hadden bij de Leo van Victoria. Want die van ons, die kan wel skiën, maar niet met een notte rijden. Dus hebben ze ons met onze notte naar Roos gebracht. Dat is een gerief, hè, zo'n Leo.
2: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
3: ChatGPT?
4: Ja?
3: Ik wil met mijn mama gaan shoppen. Ze wordt 55, maar ze voelt zich oud. Dus ik wil ze stijlvol en wat jonger kleren. En ik heb een bikini en een beach outfit nodig voor mijn vakantie.
4: Geen probleem. Bij Dolce Donna vinden jullie alles tegelijk. Stijlvolle kleding voor mama, zodat ze zich er goed in haar vel voelt. En leuke strandoutfits voor jou.
3: Ah, perfect.
5: Dolce Donna, fashion en lingerie. Voor die bijzondere moeder-dochter momentjes. Gezellig shoppen verzekerd.
6: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
7: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 3 uur.
8: Een goedemiddag. In Ardooien in West-Vlaanderen staan al zeker 3 huizen onder water na een lek in een waterbassin bij een groentebedrijf. 70 miljoen liter water stroomde naar de omliggende velden en straten. Politie en brandweer zijn massaal ter plaatse om het water in te dijken. Hoe het lek kon ontstaan is nog onduidelijk. In Brussel wordt betoogd tegen de besparingsplannen in het hoger onderwijs. Heel wat studenten gaan niet akkoord met de aangekondigde maatregelen van onderwijsminister Demir. Je hoort Chiara Pell, voorzitter van de studentenraad van de UA.
9: Namelijk, het eerste decreet gaat over de studiebeurzen, waarbij dat dus mogelijk 20.000 studenten hun studiebeurs zouden kunnen verliezen. En daarnaast ook tegen het decreet van studievoortgangsmaatregelen. Iedereen moet de kans krijgen om te kunnen studeren. En met deze maatregelen vervalt die kans gewoon voor heel veel mensen. Voor mensen.
8: De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio heeft een gesprek gehad met paus Leo XIV. Het duurde zo'n 3 kwartier. Bedoeling is om de relatie tussen de Amerikaanse regering en de paus te verbeteren. Amerikaans president Trump noemde de paus zwak en zei dat hij zich niet mag uitspreken tegen de oorlog. Rubio zit morgen ook nog samen met de Italiaanse premier Meloni. Ook naar haar had Trump uitgehaald. Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. Zondag onstabiel met kans op buien.
2: Shirtcenter, het adres voor dames- en herenmode in Hartjeschoten. Persoonlijk advies, bekende merken en makkelijk en gratis parkeren. Shirtcenter, parking het Ven 12 in Schoten. Klik op shirt-center.be en
10: kies voor mooie mode. Shirtcenter.
7: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van Patisserie Manus?
1: Elk uur vers gebakken pistolets in het weekend, daarvoor schuif ik graag aan bij Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Bij de raffinaderij van Total Energies in de haven van Antwerpen dreigt een staking. Bonden en directie raken het niet eens over een nieuw bedrijfsakkoord voor loon- en arbeidsvoorwaarden. Werknemers eisen onder meer een bonus om te delen in de recordwinsten van het bedrijf. Volgens ABVV weigert de directie daarop in te gaan. De staking zou starten op 18 mei en een volledige week duren. De renovatie van de forumgebouwen in Schoten kan opnieuw starten na het faillissement van aannemer DCA. Het Antwerpse bouwbedrijf Brebuild neemt de resterende werken over. De werf lag enkele maanden stil, maar dankzij snelle maatregelen bleef de financiële schade beperkt. Volgens Schepenpol de Zwaaf zijn de meeste onderaannemers intussen alsnog voor hun werk vergoed. De gemeente hoopt ondanks de vertraging de nieuwe forumgebouwen eind volgend jaar in gebruik te nemen. De werken in de Klinkaardstraat in Kapellen zorgen voor grote ergernis bij bewoners en automobilisten. Door eenrichtingsverkeer moet de bestuurder soms tot 4 kilometer omrijden. De heraanleg duurt 3 jaar en moet daarna zorgen voor veiliger fietspaden en nieuwe riolering. Tijdens de infomarkt over het thema in Sporthal het Kooike hebben heel wat inwoners hun ongenoegen geuit. De gemeente bekijkt nu verschillende scenario's om het circulatieplan eventueel aan te passen. In de gemeentelijke bibliotheek van Brasschaat opent op 1 juni een tentoonstelling over 100 jaar wielergeschiedenis. Die expo dient als aanloop naar het Nationaal Kampioenschap wielrennen in de gemeente eind juni. Bezoekers krijgen foto's, persknipsels en affiches te zien van vroegere koersen. Er is bijzondere aandacht voor de bekende 8 van Brasschaat en voor een aantal wedstrijden in verschillende wijken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk voor het publiek.
4: Een raam in je hellend of plat dak? Ook daarin is A. Michielsen en Zonen een krak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: zin in iets echt lekkers? Bij cookies en chocolates proef je het verschil van echte ambacht. Handgemaakte pralines, versgebakken koekjes en chocolade om van te smullen. Of je nu komt voor een cadeautje, een zoete pauze of gewoon omdat het lekker is. Cookies en chocolates. Bredabaan 1129 in Maria ter Heide of Bredabaan 294 in Brasschaat Centrum.
1: Lentevreugde, een unieke expositie schilderijen in diverse stijlen van Danielle Dirks. U bent van harte welkom op de vernissage op vrijdag 8 mei vanaf 19 uur en de tentoonstelling op zaterdag 9 en zondag 10 mei telkens van 14 tot 18 uur in Kunstgalerij van den Wijngaard, Sint-Antoniuslei 97 in Brasschaat. De toegang en parkeerplaats zijn gratis.
2: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
3: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria ter Heide.
2: Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Dus we kiezen voor een warmtepomp, dan hebben wij advies nodig.
4: Een warmtepomp?
5: En een geothermische boring, hè?
4: Toch geen drie firma's, hè?
5: Ah, nee, kijk hier, Aquadril.
4: Wauw, één aanspreekpunt voor het hele traject. Erkende boormeesters, advies.
1: Aquadril, uw aanspreekpunt voor geothermie. Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
6: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
7: Vertel, mijn zoon, was het de drank?
6: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
7: Begrijpelijk. Bid 10 weesge groetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
8: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
9: Keer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
10: Privé sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
11: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 4 uur.
12: Goedemiddag. De hulpdiensten kunnen het grote waterlek in het West-Vlaamse Ardooien niet dichten. Dat bevestigt de burgemeester. 70 miljoen liter water stroomt er weg nadat een waterreservoir bij een diepvriesbedrijf is gebarsten. De brandweer laat het water nu gecontroleerd wegvloeien. Het gaat om proper water dat boeren in de regio nog kunnen gebruiken. Er zijn wel al 3 huizen ondergelopen en verschillende straten staan blank. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio en paus Leo XIV hebben een constructief gesprek gehad. Dat zegt een bron binnen de Amerikaanse regering. Rubio is in het Vaticaan om de banden met de paus te verbeteren. Amerikaans president Trump had hem zwak genoemd en zei ook dat hij zich niet had mogen uitspreken over de oorlog tegen Iran. Rubio zit morgen ook nog samen met de Italiaanse premier Meloni. Trump had ook naar haar uitgehaald. En de spitsstroken op de Vlaamse snelwegen gaan langer open vanaf volgende maandag. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Die spitsstroken gaan open bij druk verkeer, maar de openingsuren waren niet meer voldoende, zegt Peter Bruinings van het Verkeerscentrum.
13: De grootste veranderingen zijn er op de spitsstrook op de E313 tussen Antwerpen-Oost en Ranst, de oudste spitsstrook van het land trouwens. Die kan je voortaan de hele dag doorgebruiken op werkdagen van 6:30 ochtends tot 8:00 s'avonds. En dat is echt helemaal nieuw, we zetten ze voortaan ook open op zaterdag de hele dag door.
12: Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. Zondag onstabiel met kans op buien.
14: La Maison Douze. Ontdek topmerken in damesmode. Paul Smith, Mavedenne, Max Mara Weekend, Marcaine Sports, Peuteray, Munten en vanaf nu ook Essentiel en Twinset. La Maison Douze. Exclusieve damesmode met service aan de Paalstraat 12 in Hartje Schoten. La Maison Douze. Onweerstaanbaar.
11: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van Patisserie Manus?
1: Er gaat niets boven een vers gebakken croissant van Manus bij het zondagontbijt.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Bij de raffinaderij van Total Energies in de haven van Antwerpen dreigt een staking. Bonden en directie raken het niet eens over een nieuw bedrijfsakkoord voor loon- en arbeidsvoorwaarden. Werknemers eisen onder meer een bonus om te delen in de recordwinsten van het bedrijf. Volgens ABVV weigert de directie daarop in te gaan. De staking zou starten op 18 mei en een volledige week duren. Er is opnieuw onzekerheid over de renovatie van het Hilton Antwerp Old Town aan de Groenplaats. De Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed gaf een ongunstig advies voor de geplande extra verdiepingen. Eerder was er een positief advies van de provincie, waardoor het dossier nu blijft aanslepen. Tegenstanders, Fernand Huts voorop, vrezen aantasting van het historische stadsbeeld. De Vlaamse regering zal uiteindelijk de knoop doorhakken of de uitbreiding er komt. Een man uit Antwerpen krijgt zijn monowiel terug nadat het vervoermiddel eerder in beslag was genomen bij een controle. Het was niet verzekerd en bleek snelheden tot 50 km per uur te halen. Daardoor werd het niet als gewoon voortbewegingstoestel beschouwd. Intussen is het wiel wel correct verzekerd en de rechter besliste het vrij te geven. Ook voor de snelheidsovertreding krijgt de man geen straf, wel een opschorting voor 3 jaar. Hij moet zich dus in die periode strikt aan de regels houden en onder de 25 km per uur blijven. In Antwerpen is er opnieuw een groot tekort aan plaatsen in het buitengewoon onderwijs. Voor het eerst kreeg geen enkel kind met een motorische beperking een plek toegewezen. In totaal staan zo'n 680 kinderen op de wachtlijst, goed voor 2/3 van de aanmeldingen. Volgens het lokale overlegplatform Onderwijs is de situatie al jaren problematisch en verschuift het tekort naar het lager onderwijs. De stad belooft extra capaciteit, maar erkent dat de nood groter blijft dan het aanbod.
4: Lekkende daken? Die komt A. Michielsen en Zonen voor je maken. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: vol smaak, perfect gegrild. Bij Keurslager De Mulder begint die smaak al bij onze selectie. Topkwaliteit vlees, huisgemaakte marinades, puur vakmanschap. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Zaterdag 30 mei, de 5e editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van 6 artiesten in 6 Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en De Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be.
2: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
3: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 5 uur.
4: Goedemiddag. Er zijn nu al 5 bevestigde besmettingen met het Hantavirus na de uitbraak op een cruiseschip. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat onder meer om 1 van de 3 geëvacueerde passagiers die gisteren in Nederland is aangekomen. Mogelijk volgen er nog besmettingen, want het kan tot 6 weken duren voor er symptomen zijn. De WHO benadrukt ook dat er weinig gevaar is voor de algemene bevolking. We hoeven dus niet te vrezen voor een pandemie zoals met het coronavirus. De UGent eist dat het pro-Palestijns protest stilgelegd wordt. Een 100-tal actievoerders bezetten al zo'n 2 weken de faculteit bio-ingenieurswetenschappen, maar de universiteit vraagt de studenten om te vertrekken. Volgens de UGent is er geen constructief gesprek meer mogelijk. Je hoort een van de organisatoren.
5: Ze hebben dus gevraagd om morgen vroeg om 10 uur de campus te verlaten. En anders dan volgt de juridische weg en zal de UGent ons op een andere manier proberen buiten te zetten. Hoe wij daarop gaan reageren is voorlopig nog onduidelijk. Daar wordt volle bak over vergaderd momenteel.
4: De actievoerders willen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. In Tongeren in Limburg zit de eerste dag van het assiseproces over de moord op Sabine Hoebe erop. De vrouw van 42 werd 2 jaar geleden thuis neergestoken door haar ex-vriend. Haar dochter van 13 vond haar. Het meisje is ook zelf aanwezig op het proces. Journaliste Greet Hendricks.
6: Ze stond er eigenlijk echt op om hier haar versie van de feiten nog te geven. En heeft dat dus ook gevraagd om te doen, omdat dat het enige was wat ze nog voor haar mama kan doen, zegt ze. Maar de verdediging zei ook, ja, dan zouden we haar in principe aan een kruisverhoor kunnen onderwerpen. En ja, aangezien ze nog maar 15 jaar is op dit moment, ja, geen enkele partij zag dat zitten.
4: De rechter wees het verzoek uiteindelijk ook af, ook omdat het te laat werd ingediend. Over 5 dagen is er wellicht een uitspraak. En de uitvaart van tv-presentator en radiomaker Hans Otte vindt volgende maandag plaats in de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen, waar hij ook woonde. Dat laat zijn familie weten. In zijn hotel in Antwerpen is er ook een rouwregister geopend. Hans Otte overleed eergisteren in het ziekenhuis nadat een buurman hem bewusteloos vond in zijn garage. Hij werd 55. Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag is het zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. Zondag is het onstabiel met kans op buien.
2: Shirtcenter, het adres voor dames- en herenmode met topservice. Shirtcenter heeft ook extra grote maten van modieuze merken tot 5XL. Kies je voor sportief of stijlvol. Shirtcenter, al jaren een begrip. Parking het Ven 12 in Schoten met gratis parkeren voor de deur. Kies voor mooie mode. Shirtcenter.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Tijdens de zomer sluit ik de werkweek altijd af met een bolletje ijs van Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Op 5 en 6 juni komt de internationale droneshow Space Chase naar het Bosuilstadion in Deurne. Tijdens die show zorgen 1200 drones voor een visueel spektakel met muziek en storytelling. De voorstelling begint bij de avonden om 10:30 en duurt ongeveer een uur. Bezoekers kunnen al wel vanaf 8:30 het terrein op. De show is deel van de wereldtour van Drone Art Show. De renovatie van de forumgebouwen in Schoten kan opnieuw starten na het faillissement van aannemer DCA. Het Antwerpse bouwbedrijf Brebuild neemt de resterende werken over. De werf lag enkele maanden stil, maar dankzij snelle maatregelen bleef de financiële schade beperkt. Volgens Schepenpol de Zwaaf zijn de meeste onderaannemers intussen alsnog voor hun werk vergoed. De gemeente hoopt ondanks de vertraging de nieuwe forumgebouwen eind volgend jaar in gebruik te nemen. De werken in de Klinkaardstraat in Kapellen zorgen voor grote ergernis bij bewoners en automobilisten. Door eenrichtingsverkeer moet de bestuurder soms tot 4 kilometer omrijden. De heraanleg duurt 3 jaar en moet daarna zorgen voor veiliger fietspaden en nieuwe riolering. Tijdens de infomarkt over het thema in Sporthal het Kooike hebben heel wat inwoners hun ongenoegen geuit. De gemeente bekijkt nu verschillende scenario's om het circulatieplan eventueel aan te passen. In Antwerpen is er opnieuw een groot tekort aan plaatsen in het buitengewoon onderwijs. Voor het eerst kreeg geen enkel kind met een motorische beperking een plek toegewezen. In totaal staan zo'n 680 kinderen op de wachtlijst, goed voor 2/3 van de aanmeldingen. Volgens het lokale overlegplatform Onderwijs is de situatie al jaren problematisch en verschuift het tekort naar het lager onderwijs. De stad belooft extra capaciteit, maar erkent dat de nood groter blijft dan het aanbod. Aan Parkspoor Noord in Antwerpen is op 40 meter hoogte de symbolische eerste steen gelegd voor de bouw van de Twist Tower. De toren van projectontwikkelaar Bart Versluis wordt zo'n 80 meter hoog en zal 90 luxe flats tellen. Op de 11e verdieping komt een zwembad, het op 1 na hoogste van het land. De opening is gepland in 2028. Volgens de ontwikkelaars wordt het project een nieuwe blikvanger voor de stad.
4: Een nieuw hellend dak? Dat regelt A. Michielsen en Zonen met gemak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.
2: Terug naar de muziek. Met minimaal

0: Jongen, jongen, jongen, waar heb ik die verzekeringspapieren naar weggelaten? Gelukkig hebben ze daar bij Victoria Verzekeringen een oplossing voor. Mybroker.be. Daar vinden alles digitaal terug. Even een klapje te doen, dan bel het dan gewoon naar Leo.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Mariëtterheide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: ChatGPT?
3: Ja?
2: Bestaat er een jeans die altijd goed zit, comfortabel is en die ik over 10 jaar nog kan aandoen?
3: Ja hoor, de 7 for all mankind. Duurzaam, tijdloos en stijlvol.
2: Oh wauw, en waar koop ik die?
3: Dicht bij jou heb je Dolce Donna, de enige winkel in de buurt waar je 7 for all mankind kan kopen.
4: Dolce Donna, fashion en lingerie. Tijdloze comfort jeans. Over Manus in Capelle.
5: Komt dat zien, komt dat zien. Cirque Magique.
6: Het nieuwe kunstrolschaatsspektakel van Rollerschool Braschaat.
5: Cirque Magique.
6: Wie wordt de waardige opvolger van de Cirque Magique circusdirecteur?
5: Van die geeft het stokje door aan, ja, aan wie?
6: Maak het live mee op 8, 9 en 10 mei in Sport Vlaanderen Braschaat.
5: De allerlaatste tickets van Cirque Magique vind je op tickets.rolschaatsen.com.
6: Tickets? rolschaatsen.com.
5: Kom dat zien. Cirque Magique.
6: Magischer wordt het niet.
7: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 6 uur.
8: Goedenavond. Er zijn nu al 5 bevestigde besmettingen met het Hantavirus na de uitbraak op een cruiseschip, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat onder meer om een van de 3 geëvacueerde passagiers die gisteren in Nederland is aangekomen. Mogelijk volgen er nog besmettingen, want het kan tot 6 weken duren voor er symptomen zijn. De WHO benadrukt ook dat er weinig gevaar is voor de algemene bevolking. We hoeven dus niet te vrezen voor een pandemie zoals met het coronavirus. Op de eerste procesdag rond de dood van Sabine Houben blijft haar ex-vriend volhouden dat hij haar niet wilde doden. Hij stak de vrouw van 42 2 jaar geleden neer. Het was haar dochter die haar terugvond. Ze was toen 13 en was nu zelf aanwezig op het proces. Journaliste Greet Hendricks.
9: Ze stond er eigenlijk echt op om hier haar versie van de feiten nog te geven. En heeft dat dus ook gevraagd om te doen, omdat dat het enige was wat ze nog voor haar mama kan doen, zegt ze. Maar de verdediging zei ook, ja, dan zouden we haar in principe aan een kruisverhoor kunnen onderwerpen. En ja, aangezien ze nog maar 15 jaar is op dit moment, ja, geen enkele partij zag dat zitten.
8: De rechter wees het verzoek uiteindelijk af, ook omdat het te laat werd ingediend. Over 5 dagen is er wellicht een uitspraak. De UGent eist dat het pro-Palestijns protest stilgelegd wordt. Een 100-tal actievoerders bezetten al zo'n 2 weken een gebouw van de UGent. De universiteit vraagt de studenten om te vertrekken, omdat er geen constructief gesprek meer mogelijk is. Je hoort een van de organisatoren.
10: Ze hebben dus gevraagd om morgen vroeg om 10 uur de campus te verlaten. En anders dan volgt de juridische weg en zal de UGent ons op een andere manier proberen buiten te zetten.
8: De actievoerders noemen het uitzettingsbevel hypocriet en blijven eisen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De uitvaart van tv-presentator en radiomaker Hans Otte vindt volgende maandag plaats in de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen, waar hij woonde. Dat laat zijn familie weten. In zijn hotel in Antwerpen is ook een rouwregister geopend. Hans Otte overleed eergisteren in het ziekenhuis nadat een buurman hem bewusteloos vond in zijn garage. Hij werd 55. En geen tweede zege voor Lotte Kopecky in de ronde van Spanje voor vrouwen. Ze was nogthans wel op weg naar de overwinning, maar aan de finish liet ze de zege aan haar Nederlandse ploeggenote Mischa Bredewold. Kopecky werd dus tweede, de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als derde. Kopecky blijft wel aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht klaart het op bij minima rond 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt en hier en daar kans op een bui bij zo'n 18 graden. Zaterdag zonnig en warmer tot 22 graden. Zondag meer wolken en kans op buien en onweer.
11: De mooiste damesmode vind je bij Shirt Center. Met Belgische topmerken als Marie Mero, Xandres, Caroline Bis en Meyerlin. Aangevuld met Marcain en Brax. Shirt Center, parking het Vent 12 in Schoten. Kijk op shirt-center.be.
12: Kies voor mooie mode, Shirt Center.
7: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Ons zondagontbijt, dat komt altijd van bij Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Aan het Galgenweel in Antwerpen krijgt de Anthony Cup dit weekend zijn tweede editie. Het zeilevenement start zaterdag en zondag telkens in de voormiddag en loopt door tot 's avonds met wedstrijden en randactiviteiten. De Cup is een eerbetoon aan Anthony Verbergt en Jan Kegels die kort na elkaar overleden. De opbrengst gaat opnieuw naar het Antikankerfonds. Alle toeschouwers en sympathisanten zijn welkom, gratis bovendien voor een weekend vol sport, muziek en solidariteit. De radio van bij ons heeft ook een hart voor de nabestaanden van Anthony, voor zijn mama Carina en zijn echtgenote, voor al die vrienden en familie. Hoor je zo meteen na dit nieuwsitem Billy Ocean en Red Light.
4: Vernieuwen van je dakgoten? A. Michielsen en Zonen plaatst zowel kleine als grote. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.
2: Daar gaan we weer.

0: Zalig is zo'n tuinberekening. Maar ja, met een defecte waterpomp...
1: blijft het water in de grond.
0: Dat is waar. En daarom vertrouwen wij op Aquadril. Ze plaatsen, onderhouden en herstellen alle waterpompen.
2: Aquadril heeft een eigen technische dienst voor advies, verkoop, onderhoud en service van alle waterpompen. Kijk op aquadril.be of bel ons servicenummer 03 500 72 30.
3: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
4: Lentevreugde, een unieke expositie schilderijen in diverse stijlen van Danielle Dirks. U bent van harte welkom op de vernissage op vrijdag 8 mei vanaf 19 uur en de tentoonstelling op zaterdag 9 en zondag 10 mei telkens van 14 tot 18 uur in Kunstgalerij van den Wijngaard, Sint Antoniuslei 97 in Brasschaat. De toegang en parkeerplaats zijn gratis.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 7 uur.
6: Goedenavond. De Risk Management Group, die zich buigt over mogelijke risico's op onze volksgezondheid, bespreekt op dit moment wat er moet gebeuren met de twee Belgische passagiers van het Hanta cruiseschip. Of ze thuis of in het ziekenhuis in quarantaine moeten bijvoorbeeld. Het schip komt dit weekend aan in Tenerife. Van daaruit keren alle 150 passagiers terug naar hun thuisland. Andere landen hebben al maatregelen voorbereid. De Britse passagiers bijvoorbeeld moeten 45 dagen in isolatie. De Wereldgezondheidsorganisatie benadrukt wel dat we ons geen zorgen hoeven maken over een nieuwe pandemie. De oorzaak van het grote waterlek in het West-Vlaamse Ardooien is nog altijd niet duidelijk. Het lek ontstond nadat het waterreservoir van een diepvriesbedrijf is gebarsten. 70 miljoen liter water stroomt daar nu gecontroleerd weg. Er is wel veel schade. Je hoort de burgemeester Veronique Buik.
7: We proberen de woningen en de buurt te vrijwaren door zandzakken aan te leveren en ook door die woningen leeg te pompen. Er zijn een viertal woningen getroffen en dat zal daar ook toe beperkt worden. Maar natuurlijk, dat water loopt overal rond.
6: Voor de getroffen gezinnen wordt opvang voorzien. De chauffeur die 3 jaar geleden 7 mensen doodreed in Strepie tijdens een carnavalviering reed niet alleen veel te hard, hij remde ook veel te weinig. Dat heeft de verkeersdeskundige verklaard op het assiseproces in Bergen. Als hij harder had geremd, waren er minder doden gevallen, klinkt het. De bestuurder staat terecht voor 7 keer doodslag, zijn passagier voor schuldig verzuim. En de spitsstroken op de Vlaamse snelwegen worden langer geopend vanaf volgende maandag. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. De spitsstroken gaan open bij druk verkeer, maar de openingsuren waren niet meer voldoende, zegt Peter Bruinings van het Verkeerscentrum.
8: De grootste veranderingen zijn er op de spitsstrook op de E313 tussen Antwerpen-Oost en Ranst. De oudste spitsstrook van het land trouwens. Die kan je voortaan de hele dag doorgebruiken op werkdagen van 6:30 ochtends tot 8:00 s'avonds. En dat is echt helemaal nieuw, we zetten ze voortaan ook open op zaterdag de hele dag door.
6: Geen tweede zege voor Lotte Kopecky in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Ze was nochtans wel op weg naar de overwinning, maar aan de finish liet ze de zege aan haar Nederlandse ploeggenote Misha Bredewold. Kopecky werd dus tweede. De Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als derde. Kopecky blijft wel aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht klaart het op bij minima rond 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt en hier en daar kans op een bui bij zo'n 18 graden. Zaterdag zonnig en warmer tot 22 graden. Zondag meer wolken en kans op buien en onweer.
9: Kies je voor dames of herenmode? Kies je voor sportief of gekleed? Kies je voor blauw of groen? Kiezen doe je bij Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten, met gratis parkeergelegenheid. Klik op shirt-center.be en...
10: kies voor mooie mode, Shirt Center.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Zin in iets echt lekkers? Bij Cookies & Chocolates proef je het verschil van echte ambacht. Handgemaakte pralines, versgebakken koekjes en chocolade om van te smullen. Of je nu komt voor een cadeautje, een zoete pauze of gewoon omdat het lekker is. Cookies & Chocolates. Bredabaan 1129 in Maria ter Heide of Bredabaan 294 in Brasschaat Centrum. Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland. Een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
1: Zeg ChatGPT.
2: Ja?
1: Stel nu hypothetisch. Ik zou naar een parenclub willen gaan.
2: Hypothetisch?
1: Allee ja, wat moet ik dan aandoen?
2: Dan wil je iets unieks.
1: Mm-hmm.
2: Dolce Donna heeft lingerie die opvalt en die je niet op internet kan kopen. Zo loop je niet hetzelfde gekleed als al die anderen.
1: Perfect. Hou dat toch maar even onder ons, hè?
3: Dolce Donna, fashion en lingerie. Ook voor activiteiten die je liever niet aan je moeder uitlegt.
0: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van middernacht.
5: Goeienacht. Het pro-Palestijns protest aan de UGent breidt uit. De studenten bezetten nu ook een tweede gebouw. Opvallend, want eerder vandaag vroeg de UGent de actievoerders om de gebouwen te verlaten, omdat het protest niet meer veilig verloopt. Volgens de UNIF is er sprake van onder meer vandalisme, inbraak en diefstal. De actievoerders krijgen tot morgen vroeg om hun protest stil te leggen, anders dreigt de UGent met juridische stappen. De actievoerders eisen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen stopzet. In Den Haag in Nederland was er een ontploffing bij het hoofdkantoor van de linkse liberale partij D66, de partij van premier Rob Jetten. Er werd een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen gegooid. Er vielen geen gewonden. De politie heeft al een verdachte opgepakt. In september vorig jaar hebben relschoppers ook al ruiten van dat kantoor vernield bij een anti-immigratieprotest. Er is ook gevoetbald. Aston Villa en het Duitse Freiburg spelen de finale van de Europa League. Aston Villa klopte Nottingham Forest met 4-0. Het moest na de heenwedstrijden een 1-0 achterstand goedmaken. En dat is dus goed gelukt. Freiburg won van het Portugese Braga met 3-1 nadat ze in de heenwedstrijd gelijk speelden. En het Spaanse Rayo Vallecano speelt de finale van de Conference League tegen Crystal Palace. Rayo klopte Strasbourg Alsace met 0-1. Crystal Palace won van Shakhtar Donetsk met 2-1. Vannacht klaart het op bij minima rond 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt en hier en daar kans op een bui bij zo'n 18 graden. Zaterdag zonniger en warmer tot 22 graden. Zondag meer wolken en kans op buien en onweer.
0: De mooiste damesmode vind je bij Shirt Center. Met Belgische topmerken als Marie Mero, Xandres, Caroline Bis en Meyerlin. Aangevuld met Mark Kane en Brax. Shirt Center, Parking het Ven 12 in Schoten. Kijk op shirt-center.be.
6: Kies voor mooie mode, Shirt Center.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Park, de radio van bij ons.